0: daalt naar minima van 10 tot 15 graden. Landinwaarts ontstaat een mistbank. Woensdag zijn er opnieuw zonnige perioden, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In België is een man overleden nadat hij werd aangevallen door een nest geelpoothoornaars. Tot voor kort ook bekend als Aziatische hoornaars. De man raakte in coma en werd kort na de aanval hersendood verklaard, waarna hij enkele dagen later overleed. De oorzaak was een groot aantal steken, terwijl de man niet allergisch was voor wespensteken. Het blijft onzeker hoe vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De coalitiepartijen willen het wetsvoorstel over box 3 in de Eerste Kamer voorlopig uitstellen vanwege onderlinge verdeeldheid. Daardoor blijft mogelijk het huidige systeem met belasting over een fictief rendement langer gelden, wat de schatkist jaarlijks ruim 2 miljard euro kost. Het aantal kleine pakketten uit China naar Nederland is in juli en augustus met 46% gedaald ten opzichte van het gemiddelde van de 6 maanden daarvoor. Sinds 1 juli geldt in de hele Europese Unie een invoerheffing van 3 euro per pakketje. Deze heffing leverde de overheid in 1 maand ongeveer 35 miljoen euro extra op. De adviesprijs voor een liter benzine stijgt naar verwachting naar een recordhoogte van ongeveer 2,66 euro, meldt United Consumers. Het oude record lag op 2,64 euro in mei dit jaar. De dieselprijs bereikte nog geen nieuw record en stond vandaag op 2,60 euro. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en de temperatuur daalt naar minima van 10 tot 15 graden. Landinwaarts ontstaat een mistbank. Woensdag zijn er opnieuw zonnige perioden, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back. Dus op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In België is een man overleden nadat hij werd aangevallen door een nest geelpoothoornaars, tot voor kort ook bekend als Aziatische hoornaars. De man raakte in coma en werd kort na de aanval hersendood verklaard, waarna hij enkele dagen later overleed. De oorzaak was een groot aantal steken, terwijl de man niet allergisch was voor wespensteken. Het blijft onzeker hoe vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De coalitiepartijen willen het wetsvoorstel over box 3 in de Eerste Kamer voorlopig uitstellen vanwege onderlinge verdeeldheid. Daardoor blijft mogelijk het huidige systeem met belasting over een fictief rendement langer gelden, wat de schatkist jaarlijks ruim 2 miljard euro kost. Het aantal kleine pakketten uit China naar Nederland is in juli en augustus met 46% gedaald ten opzichte van het gemiddelde van de 6 maanden daarvoor. Sinds 1 juli geldt in de hele Europese Unie een invoerheffing van 3 euro per pakketje. Deze heffing leverde de overheid in 1 maand ongeveer 35 miljoen euro extra op. De adviesprijs voor een liter benzine stijgt naar verwachting naar een recordhoogte van ongeveer 2,66,5 euro, meldt United Consumers. Het oude record lag op 2,64,5 euro in mei dit jaar. De dieselprijs bereikte nog geen nieuw record en stond vandaag op 2,60,5 euro. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en de temperatuur daalt naar minima van 10 tot 15 graden. Landinwaarts ontstaat een mistbank. Woensdag zijn er opnieuw zonnige perioden, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In België is een man overleden nadat hij werd aangevallen door een nest geelpoothoornaars, tot voor kort ook bekend als Aziatische hoornaars. De man raakte in coma en werd kort na de aanval hersendood verklaard, waarna hij enkele dagen later overleed. De oorzaak was een groot aantal steken, terwijl de man niet allergisch was voor wespensteken. Het blijft onzeker hoe vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De coalitiepartijen willen het wetsvoorstel over box 3 in de Eerste Kamer voorlopig uitstellen vanwege onderlinge verdeeldheid. Daardoor blijft mogelijk het huidige systeem met belasting over een fictief rendement langer gelden, wat de schatkist jaarlijks ruim 2 miljard euro kost. Het aantal kleine pakketten uit China naar Nederland is in juli en augustus met 46% gedaald ten opzichte van het gemiddelde van de 6 maanden daarvoor. Sinds 1 juli geldt in de hele Europese Unie een invoerheffing van 3 euro per pakketje. Deze heffing leverde de overheid in 1 maand ongeveer 35 miljoen euro extra op. De adviesprijs voor een liter benzine stijgt naar verwachting naar een recordhoogte van ongeveer 2,66,5 euro, meldt United Consumers. Het oude record lag op 2,64,5 euro in mei dit jaar. De dieselprijs bereikte nog geen nieuw record en stond vandaag op 2,60,5 euro. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Opklaringen en de temperatuur daalt naar minima van 10 tot 15 graden. Landinwaarts ontstaat een mistbank. Woensdag zijn er opnieuw zonnige perioden, maar in de middag neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij het gemeentehuis van Tholen is het onrustig geweest tijdens een demonstratie tegen de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. De betoging werd ontbonden nadat er opruiing en belediging van agenten plaatsvond, waarna raadsleden, publiek en medewerkers binnen moesten blijven. Aan het einde van de avond was de rust teruggekeerd. De oproep aan inwoners van Overasselt om binnen te blijven is ingetrokken, nadat de politie geen aanwijzingen meer heeft dat er nog verdachten in of rond het dorp zijn. Extra politietoezicht blijft vannacht van kracht en het onderzoek gaat bij daglicht verder. Eerder werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten en raakte twee agenten gewond, van die één levensbedreigend. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is aangekomen in de Thaise haven Lam Shabang, nabij Pattaya, na een missie van 9,5 maand. De opvarenden, ongeveer 5000 militairen, zetten binnenkort koers richting de Verenigde Staten. In Pegaya zijn extra agenten ingezet en tientallen sekswerkers opgepakt, terwijl 40 bussen militairen vervoeren naar het uitgaansgebied. Alex Van Halen, drummer van de Amerikaanse rockband Van Halen, is in Nijmegen benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De geboren Nijmegenaar kreeg de koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester Bruls. Van Halen woonde als kind in Nijmegen en vertrok later met zijn gezin naar Los Angeles. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de ochtend maakt vooral het westen kans op een bui. In de middag ontstaan dieper landinwaarts juist buien. Het kwik loopt op naar 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. In Overasselt zijn gisteren nacht een grote groep gemaskerde mannen met zware vuurwapens de straat op gegaan. Daarbij is voor de woning van een verdachte van drugshandel een beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten zwaar gewond, van wie één enige tijd in levensgevaar was. De politie arresteerde 34 mensen afkomstig uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is na een missie van 9,5 maand aangekomen in de Thaise haven Lam Chabang, nabij Pattaya. De stad heeft extra agenten ingezet en tientallen sekswerkers opgepakt in aanloop naar de komst van ongeveer 5000 militairen. De bemanning blijft naar verwachting 5 dagen in Thailand, voordat het schip terugkeert naar de Verenigde Staten. Een minderjarige jongen is in Rotterdam aangehouden na een politieachtervolging op een opgevoerde fatbike. Agenten reden tijdens de achtervolging meer dan 80 km per uur. De jongen zou hebben gezegd dat zijn fiets 100 km per uur kon halen. De fatbike is in beslag genomen. Bij het gemeentehuis van Tholen is onrust ontstaan tijdens een demonstratie tegen plannen voor tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Ongeveer 200 mensen waren bij het protest aanwezig en raadsleden konden enige tijd niet naar buiten omdat er onrust en beledigingen richting de politie waren. De betoging werd ontbonden en later keerde de rust terug. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de ochtend maakt vooral het westen kans op een bui. In de middag ontstaan dieper landinwaarts juist buien. Het kwik loopt op naar 20 tot 22 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: betrokken. Joshua Wong, een bekende pro-democratie-activist uit Hongkong, heeft schuld bekend aan samenzwering met buitenlandse partijen. Hij wordt verdacht van het aanzetten tot sancties tegen Hongkong en China in 2020, wat strafbaar is onder de Nationale Veiligheidswet. Wong zit al vast voor een andere zaak en riskeert nu mogelijk een langere gevangenisstraf. Alex van Halen, drummer van de Amerikaanse rockband Van Halen, is in Nijmegen benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De inmiddels 73-jarige muzikant kreeg de onderscheiding opgespeld door burgemeester Bruls. Van Halen groeide in zijn jeugd op in Nijmegen en woont nu in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is na een missie van ruim 9,5 maand aangemeerd in de Thaise haven Laem Chabang bij Pattaya. De stad heeft extra agenten ingezet en tientallen sekswerkers opgepakt. Ongeveer 40 bussen vervoeren de militairen tussen de haven en het uitgaansgebied. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de ochtend maakt vooral het westen kans op een bui. In de middag ontstaan dieper landinwaarts juist buien. Het kwik loopt op naar 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is aangemeerd in de Thaise haven Lam Chabang na een missie van ruim 9,5 maand. Er zijn ongeveer 5000 opvarenden aan boord. De stad Pattaya heeft extra maatregelen genomen vanwege de komst van de militairen, waaronder extra politieinzet en bussen voor vervoer tussen de haven en het uitgaansgebied.

0: verhuurdervordering als gevolg van zijn bekentenis. De rechtbank doet op korte termijn uitspraak. Quinten Timber verruilt Olympique Marseille voor Crystal Palace en tekent daar een contract voor 5 jaar. Crystal Palace betaalt volgens berichtgeving ongeveer 20 miljoen euro voor de 25-jarige middenvelder. De transfer werd pas om 1:30 vannacht officieel bekendgemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de ochtend maakt vooral het westen kans op een bui. In de middag ontstaan dieper landinwaarts juist buien. Het kwik loopt op naar 20 tot 22 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power Live. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. In Overasselt is een beveiliger om het leven gekomen en raakte twee agenten zwaar gewond na een schietpartij waarbij een grote groep gemaskerde mannen met zware vuurwapens betrokken was. De politie heeft 34 mensen opgepakt die uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije komen. Het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats gaat verder. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is na een missie van 9,5 maand aangemeerd in de Thaise haven Laem Chabang, vlakbij Pattaya. Voor de ongeveer 5000 opvarenden betekent dit het einde van een langdurig verblijf op zee. De stad Pattaya treft extra maatregelen vanwege de komst van de Amerikaanse militairen. Meer dan 230 voormalige bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren vragen het kabinet om strengere maatregelen tegen Israël. Zij roepen op tot een volledig wapenembargo, het opschorten van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Israël en onderzoek naar betrokkenheid bij internationale misdrijven.

0: In de ochtend maakt vooral het westen kans op een bui. In de middag ontstaan dieper landinwaarts juist buien. Het kwik loopt op naar 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Ja, luisteraars, een goede morgen, 2 september. En 6 minuten over 10. En u luistert weer naar De Graaf in de Ochtend. En dan allemaal op Hits Power FM. Ja, u hoort dan natuurlijk Foco Beats. En die hoort u al een poosje. Na elk het nieuws is natuurlijk Your and My Soul Foco Beats. We gaan snel verder met de muziek. We gaan verder met nieuws, dus dat is wat.

0: Magie. Dan heb ik Arne Jansen en Kajak. Dit is Job de Graaf de Morgen. Ik zou zeggen welkom en blijf luisteren.
1: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: Hits Power FM.

0: te hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: Goedemorgen.
1: It's Power FM.
0: Het nieuwe geluid van je radio.
1: Van je radio.
0: Power FM.
1: Power FM.
0: Met de Graaf in de Morgen.
1: It's Power FM.
2: Met de Graaf in de Morgen. Dit is Joop de Graaf natuurlijk op It's Power FM. En ik zou zeggen welkom op deze 2e september, op de woensdagmorgen. Het is 10:26:29. We gaan verder met Main Street, Bob Seger.

ieder huis had 100 kamers. In elke kamer stond tv. En haar ouders bleven eeuwig leven. En ze leefden met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. En ze zou niet hoeven leren, want ze werd vanzelf knap.

vriendje zou ineens begrijpen waarom ze ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor haar buigen als zij de troon besteeg. En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren en niemand

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. Voor
1: maakland van die generatie webstations. Luister dan naar de grootste van de regio.
0: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij een hoogspanningsstation in het Duitse Bergheim is gisteravond kortsluiting ontstaan, waarbij meerdere stroomleidingen uitvielen. Volgens de politie wordt sabotage van het station niet uitgesloten. Eerder op de dag werden bij een hoogspanningsstation in Brandenburg zelfgemaakte explosieven gevonden, waarvan er minstens één is ontploft. Met één van de vermiste Nederlanders na de overstroming in Nepal is contact geweest. Het gaat om een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Zij was een van de drie Nederlanders die werden vermist sinds de vloedgolf in Nepal en Tibet. Apple wijzigt, net als Google, de naam van Lake Ontario naar Lake America in onder meer Apple Maps voor gebruikers in de Verenigde Staten. De naamswijziging volgt op een decreet van president Trump, die wil dat Amerikaanse bedrijven deze benaming hanteren. Buiten de Verenigde Staten blijft het meer aangeduid als Lake Ontario. Meer dan 230 voormalige bewindspersonen, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om strengere maatregelen tegen Israël te nemen. In een brief dringen zij aan op een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Israël. Ook willen zij onderzoek naar mogelijke internationale misdrijven door Nederlanders en Israëliërs die in Nederland verblijven. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de ochtend maakt vooral het westen kans op een bui. In de middag ontstaan dieper landinwaarts juist buien. Het kwik loopt op naar 20 tot 22 graden.
1: Tot zover het nieuws op je.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een hoogspanningsstation in het Duitse Bergheim is gisteravond een technische storing ontstaan door vermoedelijke sabotage. In de oostelijke deelstaat Brandenburg werden eerder op de dag meerdere zelfgemaakte explosieven gevonden bij een ander hoogspanningsstation, waarvan er minstens één is ontploft. De stroomvoorziening voor huishoudens werd hierdoor niet getroffen. In de Democratische Republiek Congo zijn sinds mei meer dan 3000 mensen overleden aan ebola. Volgens de gezondheidsautoriteiten zijn zeker 6.186 mensen besmet geraakt, voornamelijk in het noordoosten van het land. Voor de huidige Bundibugyo-variant van het virus is geen vaccin of geneesmiddel beschikbaar. Apple verandert net als Google de naam Lake Ontario in Lake America voor gebruikers in de Verenigde Staten, nadat de Amerikaanse president Trump dat had bevolen. De nieuwe naam is zichtbaar in onder meer Apple Maps en officiële overheidsdocumenten, maar blijft buiten de Verenigde Staten overal Lake Ontario. Het meer ligt op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada. Met een van de vermiste Nederlanders na de overstroming in Nepal is recent contact geweest, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De vrouw woont in Nepal en verblijft in de hoofdstad Kathmandu. Over het lot van de andere twee vermiste Nederlanders is nog geen duidelijkheid. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag ontstaan dieper landinwaarts buien. Het kwik ligt rond 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht valt er soms wat regen of motregen.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.

0: Fight Back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: In Duitsland zijn in een etmaal tijd twee incidenten geweest bij hoogspanningsstations, mogelijk door sabotage. In Bergheim in Noord-Rijn-Westfalen viel de stroom uit na een kortsluiting en in Brandenburg werden zelfgemaakte explosieven gevonden en kwam een explosief tot ontploffing. De stroomvoorziening voor huishoudens werd daarbij niet getroffen. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels meer dan 3000 mensen overleden aan ebola sinds de uitbraak medio mei. In totaal raakten 6186 mensen besmet met het virus, dat vooral jonge kinderen treft. Voor de huidige Bundibugyo-variant bestaat geen vaccin of geneesmiddel, waardoor besmette personen geïsoleerd worden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt recente undercoverbeelden van 16 Nederlandse konijnenhouderijen, waar mogelijk sprake is van dierenmishandeling. Als uit het onderzoek blijkt dat inderdaad regels zijn overtreden, zullen de bedrijven strafrechtelijk worden vervolgd. Er is extra toezicht ingesteld op het vangen en laden van konijnen, en de Kamer wordt voor het einde van dit jaar verder geïnformeerd. Ajax huurt dit seizoen centrale verdediger Thilo Kehrer van AS Monaco. De 28-voudige international van Duitsland vervangt de vertrokken Josip Soetalo en Ko Itakura in de selectie. Kehrer speelde eerder voor Schalke 04, Paris Saint-Germain en West Ham United. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag ontstaan dieper landinwaarts buien. Het kwik ligt rond 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht valt er soms wat regen of motregen.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
0: Dit is Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt recente undercoverbeelden van 16 konijnenhouderijen die levende dieren exporteren naar Belgische slachthuizen. Op de beelden is te zien hoe konijnen aan oren, vacht, poten of kop worden opgetild en in grote aantallen in kratten en winkelwagentjes worden gegooid. De staatssecretaris meldt dat bij bewezen dierenmishandeling strafrechtelijke vervolging zal volgen. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels meer dan 3000 mensen overleden aan ebola sinds de uitbraak medio mei. In totaal raakten voor zover bekend 6186 mensen besmet. Vooral jonge kinderen overlijden vaak aan de ziekte. Voor de huidige Bundibugyo-variant is geen vaccin of geneesmiddel beschikbaar. Alleen isolatie van patiënten helpt. In Overasselt hebben tientallen gemaskerde mannen een woning met zware wapens belaagd, waarbij een 51-jarige man werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. Sindsdien zijn 34 verdachten aangehouden en afgelopen nacht volgde nog een arrestatie in de omgeving. Het betreffende pand was eerder meerdere keren door de burgemeester gesloten na incidenten. Bij een busongeluk in Egypte zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 20 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend op de weg tussen Dahab en Nuweiba aan de Rode Zeekust in het oosten van het Sinaï-schiereiland. In de bus zaten 43 passagiers, onder wie 22 Jordaniërs. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag ontstaan dieper landinwaarts buien. Het kwik ligt rond 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht valt er soms wat regen of motregen.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden vanwege het risico op botsingen met Oekraïense drones. Volgens het luchtvaartbeveiligingsbedrijf Osprey Flight Solutions is de kans op ongelukken in conflictgebieden niet uit te sluiten. Door een recente aanval op een energiecentrale in de regio Gerson zitten 350.000 mensen zonder stroom. De adviesprijs voor een liter benzine is vandaag gestegen naar €2,658. Het hoogste ooit gemeten volgens United Consumers. De stijging wordt veroorzaakt door onzekerheid op de oliemarkt door nieuwe escalaties in het Midden-Oosten. De ANWB meldt dat een kwart van de automobilisten financiële problemen ervaart door de hoge brandstofprijzen. Bij een woning in Overasselt is in de nacht op het erf een man van 51 jaar oud doodgeschoten. Er raakten twee agenten gewond na een melding van een inbraak. De politie hield gedurende de dag 34 verdachten aan en afgelopen nacht nog één persoon in omgeving van Overasselt. Het huis wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit en stond eerder onder toezicht van de burgemeester. Bij een busongeluk op het Sinaï-schiereiland in Egypte zijn 22 mensen omgekomen en raakten ongeveer 20 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde in de ochtend tussen Dahab en Nuweiba op een route richting Jordanië. In de bus zaten 43 passagiers, onder wie Egyptische en Jordaanse staatsburgers. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag ontstaan dieper landinwaarts buien. Het kwik ligt rond 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht valt er soms wat regen of motregen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
6: RadioNet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat het Russische luchtruim gevaarlijk is door Oekraïense drones. Hij zegt dat er daardoor risico's zijn voor burgervliegtuigen die het gebied doorkruisen. Volgens luchtvaartbeveiligingsbedrijf Osprey Flight Solutions is een ongeluk in het luchtruim boven Rusland niet uit te sluiten. De Nederlandse bank heeft bekendgemaakt dat tussen maart en augustus van dit jaar 86 ton goud is verplaatst van de Verenigde Staten en Canada naar Londen. Dit is bijna een kwart van de in totaal ongeveer 313 ton goud die daar lag opgeslagen. Ook is ruim 27 ton goud fysiek verplaatst naar Zeist. In Overasselt zijn afgelopen nacht opnieuw een verdachte aangehouden en tientallen mensen gearresteerd na een schietpartij waarbij een man van 51 jaar werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. Het incident vond plaats bij de woning van Jan G., die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Bewoners maken zich zorgen over de veiligheid in het dorp. De adviesprijs voor een liter benzine is vandaag volgens United Consumers gestegen naar €2,69, een recordhoogte. De prijsstijging wordt vooral veroorzaakt door nieuwe escalaties in de Iran-oorlog. Een kwart van de automobilisten heeft volgens de ANWB geldzorgen door de hoge brandstofprijzen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag ontstaan dieper landinwaarts buien. Het kwik ligt rond 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht valt er soms wat regen of motregen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Iedereen, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat tussen maart en augustus van dit jaar ongeveer 86 ton Nederlands goud uit de Verenigde Staten en Canada is overgebracht naar Londen. Dit is ruim een kwart van de in totaal 313 ton goud die daar werd opgeslagen. Daarnaast is ruim 27 ton fysiek verplaatst naar Zeist. De poging tot een droneaanval bij de Duitse stad Leipzig heeft geleid tot diplomatieke spanningen tussen Europese landen en Rusland. Meerdere landen, waaronder Nederland, België en Frankrijk, hebben de Russische ambassadeur ontboden, terwijl Rusland de Duitse plaatsvervanger van de ambassadeur heeft opgeroepen. Volgens Duitse media zijn er twee verdachten in beeld, onder wie een Belarussische en een Lets-Russische man. Nederland mag van de rechtbank in Den Haag nog steeds geen asielzoekers terugsturen naar Italië. Volgens de rechtbank kan Nederland de leefomstandigheden van deze asielzoekers in Italië niet garanderen. Ook niet na het ingaan van het nieuwe Europese migratiepact. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil de uitspraak eerst bestuderen en reageert later inhoudelijk. Ajax huurt de Duitse verdediger Thilo Kehrer dit seizoen van AS Monaco. Kehrer vult bij Ajax de plek op die is ontstaan door het vertrek van Josip Soetalo en Ko Itakura naar respectievelijk Lazio en Borussia Mönchengladbach. De 28-voudige international was vorig seizoen basisspeler bij Monaco. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag ontstaan dieper landinwaarts buien. Het kwik ligt rond 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht valt er soms wat regen of motregen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
2: Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De situatie in de Spaanse exclave Ceuta is verder verslechterd, doordat er nog altijd duizenden migranten aanwezig zijn en de spanningen toenemen. In veel Spaanse steden worden vanavond demonstraties gehouden uit steun aan Ceuta, waarbij lokale overheden oproepen tot deelname. De Spaanse regering heeft een hulppakket van 309 miljoen euro goedgekeurd en hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. Nederland mag nog steeds geen asielzoekers terugsturen naar Italië. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn de leefomstandigheden in Italiaanse opvanglocaties nog onvoldoende, ondanks het nieuwe Europese migratiepact. Minister Van den Brink bestudeert de uitspraak en komt later met een reactie. Bestellingen van onder andere de Bijenkorf, Bol en Ace & Tate worden weer normaal afgehandeld na een cyberaanval bij Ceva Logistics. Sommige klanten van Ceva Logistics, zoals de ING Puntenwinkel en de webshop van Ajax, ondervinden nog steeds vertraging. Persoonsgegevens als namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers kunnen bij de cybercriminelen terecht zijn gekomen. De landelijke inzameling van vuurwerk is gestart in Terneuzen. Sinds 1 augustus is het bezit van consumentenvuurwerk vanaf categorie F2 verboden. Mensen kunnen hun vuurwerk tot en met 10 oktober gratis, anoniem en zonder boete inleveren bij een speciale bus die in 6 weken ongeveer 35 locaties aandoet. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Bewolkt en vooral in het noorden en westen valt af en toe regen. Het wordt een graad of 15. Donderdag waait het in het hele land goed door. Het is bewolkt en soms valt regen of motregen. In de middag is het vaker droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

so shit it ain't. Don't let our love become just a friend.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond.
1: De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil kentekenplaten invoeren voor elektrische steps, omdat zulke steps vaak door jonge schutters worden gebruikt bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. In juni werd in Brussel al een verbod op elektrische deelsteps ingevoerd. De minister onderzoekt ook of het leger de politie vaker kan ondersteunen bij het bestrijden van drugsgeweld. Het Nationaal Warmtefonds heeft dit jaar al meer dan 22.000 leningen verstrekt. Meer dan in heel 2025. Vooral particuliere huiseigenaren vroegen bijna 67% meer leningen aan dan vorig jaar. Ook verenigingen van eigenaren ontvingen ongeveer 10% meer leningen voor verduurzaming van appartementencomplexen. In Kiev zijn leden van verschillende Oekraïense inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt tijdens een huiszoeking, waarbij enkele licht gewonden zijn gevallen. Onder de militaire inlichtingendienst, de huiszoeking vond plaats bij kolonel Stepan Kaplunov, die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. De precieze aanleiding voor het vuurgevecht is niet bekend. Bestellingen van onder meer Warenhuis Bijenkorf, webwinkel Bol en brillenmerk Ace & Tate worden weer normaal afgehandeld en bezorgd na een eerdere cyberaanval bij Seva Logistics. Sommige klanten van Seva, zoals ING Punten en Ajax, ondervinden nog wel vertraging of kunnen tijdelijk geen producten bestellen. Mogelijk zijn bij de aanval persoonlijke gegevens zoals namen, adressen en contactinformatie buitgemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Bewolkt en vooral in het noorden en westen valt af en toe regen. Het wordt een graad of 15. Donderdag waait het in het hele land goed door. Het is bewolkt en soms valt regen of motregen. In de middag is het vaker droog. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: We'll be right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Nationaal Warmtefonds heeft dit jaar al meer dan 22.000 leningen verstrekt. Meer dan in heel 2025. Vooral particuliere huiseigenaren vroegen bijna 67% meer leningen aan dan vorig jaar. Ook verenigingen van eigenaren ontvingen ongeveer 10% meer leningen voor verduurzaming van appartementencomplexen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil kentekenplaten invoeren voor elektrische steps, omdat zulke steps vaak door jonge schutters worden gebruikt bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. In juni werd in Brussel al een verbod op elektrische deelsteps ingevoerd. De minister onderzoekt ook of het leger de politie vaker kan ondersteunen bij het bestrijden van drugsgeweld. Bestellingen van onder meer Warenhuis Bijenkorf, webwinkel Bol en brillenmerk Ace & Tate worden weer normaal afgehandeld en bezorgd na een eerdere cyberaanval bij Seva Logistics. Sommige klanten van Seva, zoals ING Punten en Ajax, ondervinden nog wel vertraging of kunnen tijdelijk geen producten bestellen. Mogelijk zijn bij de aanval persoonlijke gegevens zoals namen, adressen en contactinformatie buitgemaakt. In Kiev zijn leden van verschillende Oekraïense inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt tijdens een huiszoeking, waarbij enkele licht gewonden zijn gevallen. Onder de militaire inlichtingendienst, de huiszoeking vond plaats bij kolonel Stepan Kaplunov, die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. De precieze aanleiding voor het vuurgevecht is niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Bewolkt en vooral in het noorden en westen valt af en toe regen. Het wordt een graad of 15. Donderdag waait het in het hele land goed door. Het is bewolkt en soms valt regen of motregen. In de middag is het vaker droog. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bestellingen van onder meer Warenhuis Bijenkorf, webwinkel Bol en brillenmerk Ace & Tate worden weer normaal afgehandeld en bezorgd na een eerdere cyberaanval bij Ceva Logistics. Sommige klanten van Ceva, zoals ING Punten en Ajax, ondervinden nog wel vertraging of kunnen tijdelijk geen producten bestellen. Mogelijk zijn bij de aanval persoonlijke gegevens zoals namen, adressen en contactinformatie buitgemaakt. In Kiev zijn leden van verschillende Oekraïense inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt tijdens een huiszoeking, waarbij enkele licht gewonden zijn gevallen. Onder de militaire inlichtingendienst, de huiszoeking vond plaats bij kolonel Stepan Kaplunov, die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. De precieze aanleiding voor het vuurgevecht is niet bekend. Het Nationaal Warmtefonds heeft dit jaar al meer dan 22.000 leningen verstrekt. Meer dan in heel 2025. Vooral particuliere huiseigenaren vroegen bijna 67% meer leningen aan dan vorig jaar. Ook verenigingen van eigenaren ontvingen ongeveer 10% meer leningen voor verduurzaming van appartementencomplexen.
1: De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil kentekenplaten invoeren voor elektrische steps, omdat zulke steps vaak door jonge schutters worden gebruikt bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. In juni werd in Brussel al een verbod op elektrische deelsteps ingevoerd. De minister onderzoekt ook of het leger de politie vaker kan ondersteunen bij het bestrijden van drugsgeweld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Bewolkt en vooral in het noorden en westen valt af en toe regen. Het wordt een graad of 15. Donderdag waait het in het hele land goed door. Het is bewolkt en soms valt regen of motregen. In de middag is het vaker droog. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Door een drugsruzie reisde een groep van tientallen zwaar bewapende mannen naar Overasselt, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. De aanleiding en het doel van de groep zijn nog niet duidelijk. De Nederlandse politie en justitie melden dat het geweld rond georganiseerde drugshandel vaker voorkomt en steeds zichtbaarder is. In Frankrijk is een 18-jarige Frans-Zwitserse man formeel aangeklaagd als hoofdverdachte van een criminele bende die plannen had om rijke mensen, onder wie voetballer Kylian Mbappé, te ontvoeren en te beroven. Bij huiszoekingen zijn tie-wraps en 5 telefoons gevonden, waarmee volgens Franse media via Snapchat instructies zijn gegeven. De verdachte zit in isolatie en stond vandaag voor de rechter om zijn eenzame opsluiting aan te vechten. Aan de zuidkust van Groot-Brittannië wordt deze zomer een recordhoeveelheid octopussen opgevist. Op een recorddag lagen er 100.000 kilo octopus op de vismarkt in Brixham. En tot nu toe is er 2.500 ton octopus verkocht. Het grootste deel van de octopussen wordt geëxporteerd naar Zuid-Europa, omdat Britten ze zelf nauwelijks eten. Het dodental na Amerikaanse aanvallen in Iran is opgelopen tot 18, meldt de Iraanse staatstelevisie. Volgens Iraanse functionarissen vielen er bij een aanval op een huis in Kuhestak zeker 4 doden en tientallen gewonden. Het Amerikaanse leger ontkent dat burgers doelwit waren van de aanvallen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Bewolkt en vooral in het noorden en westen valt af en toe regen. Het wordt een graad of 15. Donderdag waait het in het hele land goed door. Het is bewolkt en soms valt regen of motregen. In de middag is het vaker droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7.
0: Online.
1: It's Power FM.
2: It's Power FM. Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
1: It's Power FM.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp.

0: nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Door een drugsruzie reisde een groep van tientallen zwaar bewapende mannen naar Overasselt, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. De aanleiding en het doel van de groep zijn nog niet duidelijk. De Nederlandse politie en justitie melden dat het geweld rond georganiseerde drugshandel vaker voorkomt en steeds zichtbaarder is. In Frankrijk is een 18-jarige Frans-Zwitserse man formeel aangeklaagd als hoofdverdachte van een criminele bende die plannen had om rijke mensen, onder wie voetballer Kylian Mbappé, te ontvoeren en te beroven. Bij huiszoekingen zijn tie-wraps en 5 telefoons gevonden, waarmee volgens Franse media via Snapchat instructies zijn gegeven. De verdachte zit in isolatie en stond vandaag voor de rechter om zijn eenzame opsluiting aan te vechten. Aan de zuidkust van Groot-Brittannië wordt deze zomer een recordhoeveelheid octopussen opgevist. Op een recorddag lagen er 100.000 kilo octopus op de vismarkt in Brixham. En tot nu toe is er 2.500 ton octopus verkocht. Het grootste deel van de octopussen wordt geëxporteerd naar Zuid-Europa, omdat Britten ze zelf nauwelijks eten. Het dodental na Amerikaanse aanvallen in Iran is opgelopen tot 18, meldt de Iraanse staatstelevisie. Volgens Iraanse functionarissen vielen er bij een aanval op een huis in Kuhestak zeker 4 doden en tientallen gewonden. Het Amerikaanse leger ontkent dat burgers doelwit waren van de aanvallen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Bewolkt en vooral in het noorden en westen valt af en toe regen. Het wordt een graad of 15. Donderdag waait het in het hele land goed door. Het is bewolkt en soms valt regen of motregen. In de middag is het vaker droog. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

locatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: nog vaker. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Door een drugsruzie reisde een groep van tientallen zwaar bewapende mannen naar Overasselt, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. De aanleiding en het doel van de groep zijn nog niet duidelijk. De Nederlandse politie en justitie melden dat het geweld rond georganiseerde drugshandel vaker voorkomt en steeds zichtbaarder is. In Frankrijk is een 18-jarige Frans-Zwitserse man formeel aangeklaagd als hoofdverdachte van een criminele bende die plannen had om rijke mensen, onder wie voetballer Kylian Mbappé, te ontvoeren en te beroven. Bij huiszoekingen zijn tie-wraps en 5 telefoons gevonden, waarmee volgens Franse media via Snapchat instructies zijn gegeven. De verdachte zit in isolatie en stond vandaag voor de rechter om zijn eenzame opsluiting aan te vechten. Aan de zuidkust van Groot-Brittannië wordt deze zomer een record hoeveelheid octopussen opgevist. Op een recorddag lagen er 100.000 kilo octopus op de vismarkt in Brixham. En tot nu toe is er 2.500 ton octopus verkocht. Het grootste deel van de octopussen wordt geëxporteerd naar Zuid-Europa, omdat Britten ze zelf nauwelijks eten. Het dodental na Amerikaanse aanvallen in Iran is opgelopen tot 18, meldt de Iraanse staatstelevisie. Volgens Iraanse functionarissen vielen er bij een aanval op een huis in Kuhestak zeker 4 doden en tientallen gewonden. Het Amerikaanse leger ontkent dat burgers doelwit waren van de aanvallen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Bewolkt en vooral in het noorden en westen valt af en toe regen. Het wordt een graad of 15. Donderdag waait het in het hele land goed door. Het is bewolkt en soms valt regen of motregen. In de middag is het vaker droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

Daar was een tijd voor ik jou kende, dat ik leeg maar vol ellende, vloekend op de hele bende, in een kroeg te wachten zat, tot het meisje van mijn dromen op een dag voorbij zou komen. En ik liet mijn tranen stromen als ik weer een kater had, en dat mijn geliefde vrienden waarmee ik de muze diende en geen rode cent verdiende, ook al had ik nee gezegd, s'avonds aankwamen gelopen om een praatje aan te knopen, en als morgen straal bezopen op de stoep werden gelegd. Er was een tijd dat ik het meeste te vertellen had op feesten, waar ik met verlichte geesten vaak de politiek besprak, waarin wij ons nooit vergisten. Mensen die het beter wisten waren allemaal fascisten die het aan verstand ontbrak. Toen ik naar mijn navel staarde en mij communist verklaarde en met alle andere baarden op de bom te wachten zat, toen die maar niet wilde vallen worden en al spoedig lallen, en we lagen met z'n allen wereldvredig op de mat. In die tijd kon ik de vrouwen met een kennersoog beschouwen, en ik wilde nimmer trouwen, want het kwam me niet van pas. Wilde enkel samenwonen met een zwart geklede schone, om de burgerij te tonen hoe ruimdenkend ik wel was. Maar het was niet te vermijden dat ik eenzaam was bij tijden, zodat ik vertwijfeld vrijde met een meisje van ballet, welke schoonheid snel verdorde.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Door een drugsruzie reisde een groep van tientallen zwaar bewapende mannen naar Overasselt, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. De aanleiding en het doel van de groep zijn nog niet duidelijk. De Nederlandse politie en justitie melden dat het geweld rond georganiseerde drugshandel vaker voorkomt en steeds zichtbaarder is. In Frankrijk is een 18-jarige Frans-Zwitserse man formeel aangeklaagd als hoofdverdachte van een criminele bende die plannen had om rijke mensen, onder wie voetballer Kylian Mbappé, te ontvoeren en te beroven. Bij huiszoekingen zijn tie-wraps en 5 telefoons gevonden, waarmee volgens Franse media via Snapchat instructies zijn gegeven. De verdachte zit in isolatie en stond vandaag voor de rechter om zijn eenzame opsluiting aan te vechten. Aan de zuidkust van Groot-Brittannië wordt deze zomer een recordhoeveelheid octopussen opgevist. Op een recorddag lagen er 100.000 kilo octopus op de vismarkt in Brixham. En tot nu toe is er 2.500 ton octopus verkocht. Het grootste deel van de octopussen wordt geëxporteerd naar Zuid-Europa, omdat Britten ze zelf nauwelijks eten. Het dodental na Amerikaanse aanvallen in Iran is opgelopen tot 18, meldt de Iraanse staatstelevisie. Volgens Iraanse functionarissen vielen er bij een aanval op een huis in Kuhestak zeker 4 doden en tientallen gewonden. Het Amerikaanse leger ontkent dat burgers doelwit waren van de aanvallen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Bewolkt en vooral in het noorden en westen valt af en toe regen. Het wordt een graad of 15. Donderdag waait het in het hele land goed door. Het is bewolkt en soms valt regen of motregen. In de middag is het vaker droog. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

0: straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Hits Power.

Nightback. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Door een drugsruzie reisde een groep van tientallen zwaar bewapende mannen naar Overasselt, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. De aanleiding en het doel van de groep zijn nog niet duidelijk. De Nederlandse politie en justitie melden dat het geweld rond georganiseerde drugshandel vaker voorkomt en steeds zichtbaarder is. In Frankrijk is een 18-jarige Frans-Zwitserse man formeel aangeklaagd als hoofdverdachte van een criminele bende die plannen had om rijke mensen, onder wie voetballer Kylian Mbappé, te ontvoeren en te beroven. Bij huiszoekingen zijn tie-wraps en 5 telefoons gevonden, waarmee volgens Franse media via Snapchat instructies zijn gegeven. De verdachte zit in isolatie en stond vandaag voor de rechter om zijn eenzame opsluiting aan te vechten. Aan de zuidkust van Groot-Brittannië wordt deze zomer een recordhoeveelheid octopussen opgevist. Op een recorddag lagen er 100.000 kilo octopus op de vismarkt in Brixham.